Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

speelt er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: De bestuurder van 17 die vrijdag crashte in Braschaat is nog altijd niet verhoord door de politie, omdat hij nog altijd in het ziekenhuis ligt. Het blijft ook onduidelijk of hij onder invloed was. Journaliste Nathalie Dijk kon de advocaat van de bestuurder John Maas er kort over spreken.
2: Hoe is hij er eigenlijk aan toe?
3: Het enige dat ik daarover kan zeggen is dat hij momenteel nog op intensieve zorgen ligt en zeker nog minstens 1 operatie zal moeten ondergaan.
2: Heeft men al enig zicht op wat er nu eigenlijk gebeurd is?
3: Nee, en die reconstructie laten wij ook over aan de politie en aan het parket. En van zodra men ons nodig heeft, zullen we daar zeker het nodige voor doen.
1: De politie vraagt nu de beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om het leven. Naast de bestuurder raakten ook nog 3 anderen gewond. De Europese Unie heeft een akkoord over de uitvoering van het handelsakkoord met de VS. Dat akkoord was al afgesloten in juli vorig jaar, maar werd nu definitief afgeklopt. Europa schrapt onder meer verschillende importheffingen op Amerikaanse industriële producten. In ruil belooft Trump een algemene heffing van 15% op Europese goederen. Eerder dreigde Trump nog om de invoerheffingen fors te verhogen als de deadline van 4 juli niet gehaald werd. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar een gouden zaak gedaan in de strijd om de Europese barrages. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en springt zo over Genk naar de leidersplaats. Genk speelde 1-1 gelijk tegen Antwerpen en staat nu op 2 punten van Standaar. Ook Charleroi speelde 1-1 gelijk tegen OH Leuven. Het maakt net als Westerlo, Antwerpen en OHL geen kans meer op Europees voetbal. De dag begint wisselvallig. Aan de kust blijft het overwegend droog. Deze namiddag blijft het regenachtig, mogelijk zelfs met onweer, maximaal tot 19 graden. Morgen warmer en meer zon bij 22 graden. En vrijdag en dit weekend zonnig en zomers warm. Lokaal kan het 28 graden worden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

I Promise You a Miracle. De welke, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar dat was de muziek van Simple Minds. In dit uur krijg je nog werk uit de jaren 90 van onder andere Wim Ravel en Ricky Martin. En ook deze nog van Gene Thomas.

0: zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.

Het werd een grote hit voor een eendagsvlieg, zou ik daartegen zeggen. G-Race in Manhattan. In het kader van de week van de opvoeding slaan Huis aan Kind in Lichtervelde, Natuur.kern en de Gezinsbond de handen in elkaar. En dit voor een gezellige en avontuurlijke activiteit. Plezier in het bos. Tijdens deze interactieve gezinswandeling ontdekken ze dan eigenlijk het prachtige Wijnsbos op een speelse manier. Zaterdag aanstaande en ze beginnen eraan vanaf 13:30. Einde van de activiteit, dat is dan om 17:00. Kom indien mogelijk wel met de fiets, want de parkeergelegenheid is heel beperkt.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Buien en opklaringen, die gaan elkaar nog gaan afwisselen en tegen de middag zou het moeten droog blijven met een 16-tal graden. En morgen zonnig tot licht bewolkt en de temperaturen morgen stijgen al meteen naar 20 graden.

En dat was haar nieuwste hit van Sonja. Dit weekend organiseert Stratier tijdens het Groot Oostends Hondenfestival een grote gezellige hondenwandeling in Oostende. Samen met de baasjes en de honden worden een mooie route uitgestippeld en gewandeld rond het domein Duin en Zee. De deelname die kost €3 per persoon en de volledige opbrengst gaat integraal naar asielen.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Calvin Harris en Satisfy. Zondag aanstaande is het tijd voor de ronkende motoren, blinkend chroom en een echte Harley-sfeer in Middelkerken. En dat vindt dan plaats op het Marktplein op de 5e editie. Plaats van het Harley-treffen in Middelkerken. In samenwerking dus met Sluze Kermessen. Vanaf 9:30 zijn alle Harley-eigenaars en geïnteresseerde bezoekers daar van harte welkom.

Dit is de nieuwste van Dimmy met België. Zondag aanstaande bruist Loreningen opnieuw van smaak, gezelligheid en ambiance tijdens de Lukke feesten. Het centrum van Loreningen verandert dan die dag in één groot sfeervol feest, waar jong en oud kunnen samen genieten van heerlijke streekproducten, live muziek, animatie en verrassende belevenissen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Ons land moet seriemoordenaar Freddy Horion nu al 736.000 euro aan dwangsommen betalen omdat hij nog steeds in de gevangenis zit. En daar komt elke dag 1000 euro bij, dat schrijft HLN. Nochtans werd Horion in 1980 tot levenslang veroordeeld voor moord. Je hoort gerechtsjournalist Tim Leskrawaat.
2: Het is zo dat Freddy Horion al meer dan 20 jaar probeert om vrij te komen onder voorwaarden naar een instelling met een enkelband. En dat wordt hem telkens geweigerd. Tot op het punt dat hij met zijn advocaat naar het Europees Hof van de Rechten van de Mens is getrokken. En die hebben geoordeeld dat hij eigenlijk onmenselijk behandeld wordt.
1: Het Hof van Beroep in Antwerpen verplichtte ons land daarop om binnen de 6 maanden voor een andere oplossing te zorgen. Maar dat is ondertussen al bijna 2 jaar geleden. Op 1 juni neemt de strafuitvoeringsrechtbank een beslissing. De bestuurder van 17 die vrijdag crashte in Braschaat is nog altijd niet verhoord door de politie. De politie weet dus ook nog niet of hij onder invloed was. De omstandigheden blijven onduidelijk omdat de bestuurder nog in het ziekenhuis ligt, zegt zijn advocaat.
3: Die reconstructie laten wij ook over aan de politie en aan het parket. En van zodra men ons nodig heeft, zullen we daar zeker het nodige voor doen. Het enige dat ik daarover kan zeggen is dat hij momenteel nog op intensieve zorgen ligt en zeker nog minstens 1 operatie zal moeten ondergaan.
1: De politie vraagt nu de beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om het leven. 4 jongeren raakten ook gewond. In Deurne in Antwerpen is vannacht een woning bijna volledig uitgebrand. Dat bevestigt de politie. Alle inwoners werden geëvacueerd. 1 persoon had te veel rook ingeademd en werd ter verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Het huis is tijdelijk onbewoonbaar. Mogelijk werd de brand aangestoken. Het onderzoek loopt. De Europese Unie heeft een akkoord over de uitvoering van het handelsakkoord met de VS. Dat akkoord was al afgesloten in juli vorig jaar, maar werd nu definitief afgeklopt. Europa schrapt onder meer verschillende importheffingen op Amerikaanse industriële producten. En in ruil belooft Trump dan een algemene heffing van 15% op Europese goederen. Eerder dreigde Trump nog om de invoerheffingen fors te verhogen als de deadline van 4 juli niet gehaald werd. In play-off 2 van ons voetbal is Standaard op 1 speeldag van het einde nu alleen leider. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en profiteert zo van het puntenverlies van Genk. Dat speelde 0-0 tegen Antwerpen en staat nu op 2 punten van Standaard. Je hoort Genk-coach Nicky Haaien.
4: Ik denk dat we een dominante wedstrijd spelen met veel kansen die je in principe altijd moet winnen. Maar goed, een doelman speelt een uitstekende wedstrijd. Je hebt dan de pech nog met de palen en de lat. En dan blijf je natuurlijk doorduwen om dat doelpunt te maken. Dan is het heel jammer dat je die wedstrijd niet wint en zuur de leidersplaats laat liggen.
1: Ook Charleroi speelde 1-1 gelijk tegen OH Leuven. En het maakt net als Westerlo, Antwerp en OH Leuven geen kans meer op Europees voetbal. Nog in het voetbal is Arsenal de nieuwe kampioen van Engeland voor het eerst in 22 jaar. Titelconcurrent Manchester City verloor gisteravond punten bij Bournemouth. Het speelde 1-1 gelijk en dat zorgt ervoor dat Arsenal zijn leidersplaats niet meer kan verliezen. Feest dus bij Rode Duivel Leandro Trossard. De dag start wisselvallig. Vanmiddag droger en meer opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen en meer zon bij zo'n 22 tot 23 graden. En vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs tot 28 graden worden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Nog tot 8 uur. Mike. Melinda Effen.

Save Me Tonight met Jennifer Lopez, vrijdag 29 mei. Dat is het ook in Roeselaren weer de dag van de buren. Zet je stoel buiten, klopt even aan bij je buren en maak samen een warme, gezellige avond van een drankje, babbelen, wat muziek. En meer heb je eigenlijk niet nodig om van je straat een plek vol sfeer te maken. Organiseer jij iets voor je buurt? Wel, registreer je dan via buurten.roeselaren.be. En wil je straat zelfs tijdelijk afsluiten, een parkeerverbod aanvragen of muziek laten spelen, registreer je dan voor dit evenement. Geen verkeersmaatregelen nodig en geen muziek, dan kan je evenement nog altijd organiseren tot en met 28 mei.

Zoe met haar therapie. Gaan terug naar de jaren 80. Hier is America en The Border. De Vroege Vogels met Mike nog tot 8 uur. En straks gaan we het hebben over 4 dagen lang topsport in Middelkerken.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

4 dagen lang topsport en zomerse sfeer. Samen op het sportstrand in Middelkerke. Topruiders en paarden nemen dan deel aan springwedstrijden, gecombineerd met extra beleving zoals een strandbar, barbecue, ponyritjes en een infomarkt met ruitersproducten. Vrijdag, zaterdag, zondag en maandag aanstaande. Telkens van 10 tot 24 uur.

0: Melinda FM, weerbericht.
1: Buien en opklaringen die gaan elkaar nog vandaag afwisselen, maar vanaf de middag gaat het wel droog blijven. Temperatuur 16 graden aan zee. Morgen zonnig tot licht bewolkt en de temperatuur stijgen al meteen naar 20 graden. En dan vrijdag is het zonnig bij temperaturen van 4 à 25 graden. Melinda
2: FM. Tenmiddend in de Vlaanders. Weggestoken, tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefjes, den dien ze hier doet gerne. Moeten ze hier nog niet staan? Hij heeft er portant een liedje van gemokt, met huilschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verur. Verur.

Maar ja, wat doe je eraan? Zie een zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

Even. En de jorn ging voorbij. En ze wierd zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei bij even. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt. Hey, schoenbijven, gepittige heren, zie. Laat ik je zien hoe gern dat ga maar zien. Hey, schoenbijven, gepittige heren, zie.

0: Hij is al goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn todder gaf. Schettig is hij, met haar gat.
1: Ook al toch een nummer die meer dan 50 jaar oud is, deze van Ivan Heilen met zijn wilde boerendokter. Shaking Stevens is nu aan de beurt.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Forest met The Cure. De Koninklijke Fotoclub Westhoek Veurne organiseert haar tweejaarlijkse fototentoonstelling in het Spaans paviljoen in de Ooststraat in Veurne. Bezoekers zijn welkom zaterdag aanstaande tussen 14 en 18 uur, zondag tussen 10 en 12, 14, 18 en maandag tussen 10 en 18 uur dan doorlopend. De fotoclub die bestaat eigenlijk al 69 jaar en is al die tijd een vaste ontmoetingsplek geweest voor amateurfotografen uit de streek.

Snelle en Miss Montreal met September. Vandaag gaan we eruit laten met het werk van Tate McGray en dit voor dat. Goed, zit erop voor vandaag. Straks krijg je om 8 uur ook nog Robbie aan het woord. En ik ben er morgen terug vanaf 6 uur. Fijne dag, tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Het pro-Palestijns protest aan de UGent escaleert. Zo'n 40-tal actievoerders bezetten sinds vanmorgen het rectoraat. Ze drongen het gebouw binnen en spoten onder meer graffiti op de muren. De studenten eisen nog altijd dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. Je hoort woordvoerder Julian Burnham.
2: We hebben het geprobeerd via protesten, we hebben het geprobeerd via debatten, we hebben het geprobeerd via dialoog. Dus ik vind het belangrijk om dat wel te onthouden wanneer we nu spreken over vandalisme. Wij strijden hier aan de UGent ondertussen al meer dan 2 jaar voor een academische boycott. En tot die academische boycott er is, zullen studenten hier blijven actie voeren op verschillende manieren.
1: De politie is ter plaatse, maar grijpt voorlopig niet in. Het protest duurt intussen al 5 weken. Ons land moet seriemoordenaar Freddy Horion nu al €736.000 aan dwangsommen betalen, omdat hij nog steeds in de gevangenis zit. En daar komt elke dag €1.000 bij, dat schrijft HLN. Nochtans werd Horion in 1980 tot levenslang veroordeeld voor moord, je hoort gerechtsjournalist Tim Leskrawaat.
3: Het is zo dat Freddy Horion al meer dan 20 jaar probeert om vrij te komen onder voorwaarden naar een instelling met een enkelband. En dat wordt hem telkens geweigerd. Tot op het punt dat hij met zijn advocaat naar het Europees Hof van de Rechten van de Mens is getrokken. En die hebben geoordeeld dat hij eigenlijk onmenselijk behandeld wordt.
1: Het Hof van Beroep in Antwerpen verplichtte ons land daarop om binnen de 6 maanden voor een andere oplossing te zorgen, maar dat is ondertussen bijna 2 jaar geleden. Op 1 juni neemt de strafuitvoeringsrechtbank een beslissing. In het zuiden van Libanon zijn minstens 19 mensen gedood bij Israëlische luchtaanvallen, onder hen ook vrouwen en kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Nochtans is er nog altijd een staakt het vuren tussen beide landen. Dat werd vorige week nog verlengd met 45 dagen. Maar volgens Israël zijn de aanvallen gericht op terreurgroep Hezbollah, dat nooit met het staakt het vuren akkoord ging. In play-off 2 van ons voetbal heeft Racing Genk zijn kans op Europese barrages niet meer in eigen handen. Op de voorlaatste speeldag speelde het 0-0 gelijk tegen Antwerp. En het verloor zo zijn leidersplaats aan Standaard dat Westerlo met 1-2 versloeg. Je hoort Genk-coach Nicky Haaien.
4: Ik denk dat we een dominante wedstrijd spelen met veel kansen die je in principe altijd moet winnen. Maar goed, een doelman speelt een uitstekende wedstrijd. Je hebt dan de pech nog met de palen en de lat. En dan blijf je natuurlijk doorduwen om dat doelpunt te maken. Dan is het heel jammer dat je die wedstrijd niet wint en zuur dat je de leidersplaats laat liggen.
1: Genk staat nu op 2 punten van Standaard. Charleroi, Westerlo, Antwerp en OH Leuven maken nu al geen kans meer op Europese barrages. En nog in het voetbal is Arsenal de nieuwe kampioen van Engeland, voor het eerst in 22 jaar. Titelconcurrent Manchester City verloor gisteravond punten bij Bournemouth, speelde 1-1 gelijk. En dat zorgt ervoor dat Arsenal zijn leidersplaats niet meer kan verliezen. Feest dus bij Rode Duivel Leandro Trossard. De dag start wisselvallig, vanmiddag droger en meer opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen en meer zon bij zo'n 22 tot 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 18 Robbie.

Fleetwood Mac en Little Lies komt uit een van de best verkochte albums in de tijd, Tango in the Night. En de liedzang is vooral van Christine McVie. Een goeiemorgen, wees welkom hier bij Melinda FM, het station waar je moet naar luisteren. Dit is de Muziekdoos tot 10 uur.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-3278-47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
4: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

Nog tot en met 24 mei loopt de week van de korte keten. Tijdens deze periode worden lokale boeren, producenten en hun heerlijke en eerlijke producten extra in de kijker geplaatst. Over Hans Vlaanderen kan je proeven, ontdekken en beleven. Kom te weten wie er achter jouw favoriete streekproducten zit en steun de mensen die lokaal voedsel mogelijk maken. Tot 31 mei ontvang je bij elke aankoop bij een deelnemend verkooppunt een unieke code.

Dat was even terug naar de jaren 70 met de Candle Green en Who Do You Think You Are. En dat brengt ons bij het weerbericht. Wel, vandaag woensdag wordt het half bewolkt met kans ergens op een klein buitje. En de maxima komen uit tussen 15 en 19 graden met dank aan Meteowart.

0: Vastgoedwijk Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: niets zonder jou.
1: Ja, in de jaren 80 was hij nog een grote ster in Nederland. Ondertussen is hij een beetje van het rechte pad afgedwaald. Ganzenboy hoorde je net en zijn Annabel. Dit is nog Elton John en zijn Crocodile Rock.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Twee jonge mannen uit Harelbeke en Zwevegem die zijn veroordeeld omdat ze een jongen van 15 jaar afpersten. Hem sloegen en hem op een sportdomein in Wervik met een mes bedreigden nadat hij een naaktfoto had doorgestuurd. Zangeres Misha Mara vervangt deze zomer Margriet Hermans in de voorstelling Lekker blijven hangen in Middelkerke. Margriet Hermans die stopt met optreden omdat ze een zeldzame kanker heeft. En Misha Mara die zegt dat ze de vervanging enkel doet omdat Margriet dat zelf vroeg. Brugge gaat strenger toezien op nutswerken omdat voetpaden en straten soms kort na elkaar opnieuw worden opengebroken voor verschillende werken. En dat zorgt vaak voor frustratie bij bewoners. De Brugse Raadkamer heeft de internering bevolen van een 34-jarige Oostendenaar die zijn 81-jarige onderbuur neerstak. Volgens de gerechtspsychiater was de man ontoerekeningsvatbaar. Het Hof van Beroep in Gent heeft geoordeeld dat de tax op de tweede verblijven in Knokke-Heist ongrondwettig is. Verschillende inwoners die vechten die belasting die recent nog verhoogd werd al langer aan. De kustwacht krijgt tijdelijke versterking van een onbemande drone die tot begin juli de Noordzee bewaakt. De drone die spoort transmigranten in nood op en detecteert sneller vervuiling en stijgt twee keer per dag op vanuit de kazerne in Lombardzijde.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is vandaag bewolkt met verspreide buien, maar geleidelijk wordt het droger vanuit het westen en komen er meer opklaringen. In het oosten kan het nog wat langer duren voor de laatste buien wegtrekken. Het is zo'n 14 tot 19 graden met een matige tot vrij krachtige wind. Later wordt het overal droog met brede opklaringen. Morgen blijft het meestal droog met een mix van zon en wolken en tegen de avond klaart het opnieuw breed op. De temperaturen die stijgen naar 18 tot 23 graden, al blijft het morgen donderdag aan de kust koeler rond 17 graden door een noordwestelijke zeebries.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Nog tot 10 uur.

De Eurodancegroep uit Nederland, de Venga Boys. Op het eind van de jaren 90 hadden ze toch een paar grote hits. We Like to Party, We Going to Ibiza en ook deze die je net hoorde, Boom Boom Boom. Ik heb het altijd een beetje een vreemd naam gevonden, Venga Boys. Want er zaten ook twee meiden in, Kim en Denise. Maar ja, goed, hè, het is hun keuze natuurlijk. Hè. Het

0: schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuit Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuit Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuit Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Pink, samen met Nate Ross. En je hoorde Just Give Me A Reason. Zometeen Britney Spears en Stronger na Miles Away van Offenbach.

Keen brengt ons bij de spreuk van de dag. Diep van binnen hebben we allemaal iemand nodig die ons begrijpt, ons niet veroordeelt en ons steunt, ons lief heeft zoals we zijn. En dan dit plaatje erachter. Keep on loving you.

Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt

funny. Hij komt uit Nederland, Douwe Bob en Funny. En dit was het voor deze ochtend wat betreft de muziekdoos. Maak er een fijne woensdag van en tot morgen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Born in the USA. Ah, Bruce Springsteen. En dat ligt hem uiteraard zwaar bij het hart. Want dat is de reden waarom dat hij zo'n controversiële tour is begonnen in Amerika. Om duidelijk te maken dat zijn Amerikaanse normen en waarden moeten behouden blijven. Ja, het was een spraakmakende tournee die hij op dit moment nog altijd aan de gang is. Het is woensdagmorgen. Kijk, het is 10:00 voorbij. We zitten weer op de werkvloer. Goedemorgen.

We hadden het net nog over Born in the USA. Twee jaar geleden stonden onze Belgische kids daar in Amerika klaar eigenlijk om een paar optredens te doen. Daar hadden ze een uitnodiging voor gekregen, maar blijkbaar op dat moment waren de vergunningen niet in orde. Dus konden de kids gewoon terug naar Vlaanderen komen en zijn de optredens helemaal niet kunnen doorgaan. Jammer, hè? There will be no

0: Nee. One Love is All We Need, dat werd ook nog maar eens duidelijk en hard opgeroepen bij de Pride vorig weekend in Brussel. We gaan naar 10:30 toe, we gaan luisteren naar een nieuw verhaal op de werkvloer zometeen. Maar ik kan het eigenlijk niet ontkennen, hè. Ik vind het toch altijd zo fijn om te kunnen uitkijken naar een vrijdag, een amazing vrijdag. En dan zeker een verlengd weekend wat eraan komt met mooi weer, het Pinksterweekend. En we krijgen er nu de maandag cadeau bij.
1: Op

0: je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Rich Family. De classics op de werkvloer bij Melinda FM. En elke dag ook weer nieuwe verhalen over ondernemers en handelszaken uit West-Vlaanderen. Dit is de werkvloer tussen 10 en 12. Ridderij Seastar uit Nieuwpoort viert dit jaar haar 35-jarig bestaan. En ze gaan dat doen met een nieuwe thema-rondvaart over de visserij en over IJslandvaarders. En ze gaan dat doen met gidsen in historische klederdracht. Hoe chic gaat dat zijn? De tocht gaat natuurlijk de hele maritieme geschiedenis van Nieuwpoort belichten en is verstaanbaar gemaakt voor jong en oud. En naast de reguliere cruises blijven ze ook nog wel actief met speciale zomer- en winteractiviteiten en altijd beklemtoond door dat erfgoedgebeuren, die beleving op zee en de vernieuwing daarbij. Het komende weekend is het in Nieuwpoort visserijweekend en dan kan je voor het eerst meevaren met de gidsen in klederdracht. Volwassen die betalen €28, kinderen €18. En in een ticket zit ook nog een drankje en een vishapje inbegrepen. Je moet maar eens gaan kijken op de website van Rederij Seastar uit Nieuwpoort. Alvast gefeliciteerd.

is helaas bij dat ene liedje gebleven voor deze Britse Edwin Collins. A Girl Like You was dat. Het verhaal op de werkvloer. Misschien heb jij als ondernemer ook wel zo'n heel bijzonder verhaal en wil je dat met ons delen? Dan kan je dat altijd even kwijt via ons mailadres info@melindafm.be. Uit de 80's, dit is Madonna.

Op zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspas.

0: huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Zo klinkt de nieuwe single van Wim Leijs hier bij Melinda FM op woensdagvoormiddag. Volgende zondag dan gaan de hondjes wandelen in Bredene. De zee, het strand en de Bredense duinen. Opnieuw het decor voor de jaarlijkse hondenwandeling. Deelnemers die kunnen vrij starten vanaf 11 uur in de voormiddag aan het jeugdhuis Creatuur. En volgen dan een bewegwijzer de route door het groen, door de duinen, langs het strand. Heerlijk. De wandeling is geschikt voor iedereen en ook voor oudere deelnemers is er een verkorte route voorzien. En bij aankomst wacht er nog een attentie voor de viervoeters. Inschrijven, dat kan je zondag nog doen bij het vertrek, dus dat hoeft echt niet vooraf te gebeuren. Het is een ideale gelegenheid voor een gezellige uitstap samen met je hond. Volgende zondag in Bredene, de hondenwandeling.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: De Brugse Raadkamer heeft de internering bevolen van een 34-jarige Oostendenaar die zijn 81-jarige onderbuur neerstak. Volgens de gerechtspsychiater was de man ontoerekeningsvatbaar. Twee jonge mannen uit Harelbeke en Zwevegem die zijn veroordeeld omdat ze een jongen van 15 jaar afpersten, hem sloegen en hem op een sportdomein in Wervik met een mes bedreigden nadat hij een naaktfoto had doorgestuurd. Het Hof van Beroep in Gent heeft geoordeeld dat de tax op de tweede verblijven in Knokke-Heist ongrondwettig is. Verschillende inwoners die vechten die belasting die recent nog verhoogd werd al langer aan. Brugge gaat strenger toezien op nutswerken omdat voetpaden en straten soms kort na elkaar opnieuw worden opengebroken voor verschillende werken. En dat zorgt vaak voor frustratie bij bewoners. De kustwacht krijgt tijdelijke versterking van een onbemande drone die tot begin juli de Noordzee bewaakt. De drone die spoort transmigranten in nood op en detecteert sneller vervuiling en stijgt twee keer per dag op vanuit de kazerne in Lombardzijde. In Gent hoeft een 19-jarige jongeman die betrokken was bij de vechtpartij waarbij de 18-jarige Jaro uit Oudenburg zwaar gewond raakte, geen enkel band meer te dragen. Het parket kan nog in beroep gaan.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is vandaag bewolkt met verspreide buien, maar geleidelijk wordt het droger vanuit het westen en komen er meer opklaringen. In het oosten kan het nog wat langer duren voor de laatste buien wegtrekken. Het is zo'n 14 tot 19 graden met een matige tot vrij krachtige wind. Later wordt het overal droog met brede opklaringen. Morgen blijft het meestal droog met een mix van zon en wolken en tegen de avond klaart het opnieuw breed op. De temperaturen die stijgen naar 18 tot 23 graden, al blijft het morgen donderdag aan de kust koeler rond 17 graden door een noordwestelijke zeebries.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door Imoio, Imoio,
0: Imoio. Nog tot 12 uur, Dirk Smeets.

Klinkt wel allemaal mooi, maar achter de schermen lag er een serieuze haar in de boter en werd er ruzie gemaakt. Yarbrough & People. En toch hadden ze nummer 1 te pakken in 1982 met deze Don't Stop the Music. Terug welkom op de werkvloer en Jeroen, dankjewel voor het nieuws uit West-Vlaanderen.

I'm showing out. Ja, ja, wat kijken we er naar uit, hè? Naar dat Pinksterweekend en het wordt mooi weer. Dat heeft Jeroen net nog herhaald als hij de weerkaarten op tafel gooide. Maar we blijven hem wel opvolgen, hoor, dat weerbericht. Ja, want als het zo mooi weer wordt, moeten we echt met de korte broek en de t-shirt naar Sluissen Kermis komen. En het is volgend weekend ook beach jumping in Middelkerken. Er zijn heel veel activiteiten in het Pinksterweekend. Mel en

met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Volgend weekend gaan we live radio maken van op het Marktplein in Middelkerken. Het is weer Sluisse Kermis. Dat begint morgen al en vrijdag begint dan het beach jumping ook in Middelkerken. Ook daar is iedereen van harte welkom. Topruiters en paarden gaan daar deelnemen aan springwedstrijden. Gecombineerd met een extra beleving zoals een strandbar. Er is barbecue, er zijn ponyritjes en een infomarkt. Vrijdag voormiddag om 10 uur gaat de beach jumping in Middelkerken van start. Dit is alweer een classic uit de 70s. Gilbert Montagnier is dit.

Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk

0: van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
0: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
0: Je nieuwe wagen opladen.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Melinda FM op woensdag voormiddag. Het voorbije weekend stonden ze in de Gelredome in Arnhem in Nederland bij de start van hun concertreeks. Ondertussen zijn er 40.000 kaartjes verkocht voor Suzanne en Freek.

Komende weekend is het Sluze Kermis. Dat betekent dat wij er ook weer live radio gaan maken op het Marktplein in Middelkerken. Je komt maar eens kijken en kennis maken met de radiopresentatoren. Het is ook beach jumping in Middelkerken. En er is er het visserijweekend in Nieuwpoort. Rederij Sea Star zat vandaag in ons verhaal op de werkvloer. Ah ja, zij bestaan 35 jaar. En ze gaan dat het komende weekend vieren met nieuwe thema rondvaarten over de visserij en over IJslandvaart. En ze gaan gidsen meenemen die zich dan kleden in de historische klederdracht. Het komende weekend in Nieuwpoort. Zometeen is er lunchradio met Ron de Wit. Maak er een hele fijne woensdag van.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: De Universiteit Gent vraagt de onmiddellijke uitzetting van pro-Palestijnse bezetters nu het protest escaleert. De UGent stapt daarvoor naar de rechter in kort geding. Vanochtend drongen 40-tal bezetters het rectoraat binnen. Journalist Quinten Evens is ter plaatse.
2: Het is wel intenser dan de vorige keer. Er zijn beschadigingen en veel graffiti buiten en binnen in het rectoraat. De rector is op dit moment alles aan het voorbereiden om met de politie die studenten te ontzetten. Daar moet ook wat juridisch werk voor gebeuren, maar het zou toch vandaag nog gaan gebeuren.
1: De politie is ook al de hele ochtend aanwezig. Het onderzoek naar de ex-radiopresentator van Nostalgie voor het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik is afgerond. Dat meldt het Brusselse parket. De zaak kwam vorige zomer aan het licht nadat zijn echtgenote de beelden ontdekte en de politie belde. De raadkamer zal nu beslissen of het tot een proces komt. De ex-presentator is intussen vrij onder voorwaarden. Er komen kritische reacties op het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de VS. Werkgeversfederatie VBO roept op tot waakzaamheid omdat de markt onvoorspelbaar is. Ook ondernemersorganisatie VOCA noemt de deal niet ideaal, onder meer omdat Europa meer moet toegeven dan de VS. Zo schrapt de Europese Unie de invoertarieven op de meeste Amerikaanse producten in ruil voor een algemene heffing van 15% op Europese goederen. Je hoort CEO Frank Peks.
3: Voor onze Vlaamse ondernemingen is het een goede zaak dat er nu eindelijk een definitieve deal is, die weliswaar geen goede zaak is omdat er een tarief wordt opgelegd, maar in ieder geval wel stabiliteit en rust brengt en vooral voorspelbaarheid voor bedrijven. Het is dus goed dat we nu op die 15% hebben afgeklopt, wat we natuurlijk liever minder gezien.
1: Het akkoord loopt tot 2029. Rusland heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In Dnipro in het oosten vielen 2 doden en 6 gewonden. In Sumy in het noorden vielen 6 gewonden bij een droneaanval op een residentiële wijk. Ook de regio's rond Odessa en Zaporizhia werden getroffen. Daarbij raakten 4 mensen gewond. En er is ook schade aan opslagplaatsen en energieinfrastructuur. En slecht nieuws voor wie allergisch is aan graspollen, want het graspollenseizoen is weer begonnen. Dat blijkt uit metingen van Cienzano. Het seizoen loopt 8 tot 12 weken, van mei tot juli, maar door de klimaatverandering duurt het al maar langer. 1 op de 6 mensen heeft last van graspollen. Ze hebben dan vaak keelpijn, een loopneus of zijn vermoeider. Een aantal tips: draag een zonnebril, was regelmatig je haar en laat de was niet buiten drogen. En vermijd ook fysieke buitenactiviteiten, zeker als het droog is. Deze namiddag opklaringen bij zo'n 19 graden. Lokaal kan er een bui vallen. Morgen brede opklaringen en zonnig bij 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: Sean Aymar, net na 12 uur, net na Dirk Smeet, dat was Alizé, de dame geboren destijds op het eiland Corsica en ontdekt door niemand minder dan de Franstalige muzikale grootheid Mylène Farmer. En zo zijn we goed en wel begonnen op deze woensdag aan een nieuwe Club de Wit op deze 20ste mei. Ik wil je niet overhaasten, maar het zijn nog 225 dagen totdat we weer nieuwjaar mogen vieren. Het is maar dat je het weet.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club de Wit met Ron de Wit.
0: Ik zou zeggen welkom in de wereld van de grootste hits. Nu met uit onze top 30 Taylor Swift. I had a-

leuke verhaal over die twee tegenpolen die het bijzonder goed met elkaar kunnen vinden. Oftewel, opposites attract. Paula Abdul was dat. En ik heb eens een vraagje voor jullie daar allemaal. Gaan we vandaag op deze woensdag nog eens lekker onze luchtgitaar bovenhalen? Ja, is dat goed voor jou? En wel, dan zijn we nu vertrokken.

0: IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Het moment van Juntos was dat, nu Status Quo en Down Down. Het nummer is onder andere geschreven door de zanger van de band, Francis Rossi. Hij zei daarover, we hadden de coupletten klaar, maar misten nog iets in het refrein. We moesten steeds denken aan het nummer Deborah van T-Rex en bedachten dat er iets bij moest dat klonk als DD. Zo kwamen we op Down Down, dat eigenlijk nergens op sloeg bij de rest van de tekst, maar het werkte wel.
1: Club de Wit, Radio Classic.

0: Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 20 mei vandaag, we starten onze historische nieuwsfeiten in 1873. Levi Strauss en Jacob Davis krijgen het patent op de jeansbroek. 1902, Cuba wordt onafhankelijk van de Verenigde Staten. 1927, Charles Lindbergh begint aan de eerste non-stop solovlucht over de Atlantische Oceaan in zijn toestel de Spirit of St. Louis. 1932, Amelia Earhart begint aan de eerste non-stop solovlucht over de Atlantische Oceaan en dat door een vrouwelijke piloot. 1950, Jacques Brel, de Belgische zanger, huwt met Therese Michielsen. 1995, de Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela houdt toespraken in de provincie KwaZulu-Natal, ondanks waarschuwingen voor zijn veiligheid. 2012, bij een aardbeving in het noorden van Italië met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter, komen 6 mensen om het leven. 2012 opnieuw, Mongolië tekent in New York protest aan tegen een veiling van een skelet van een dinosaurus die mogelijk op Mongools grondgebied is aangetroffen. Het gaat om een vrijwel intacte Tyrannosaurus bataar. Vandaag 20 mei, dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze dag.

0: Merci-kus, een dikke merci zelfs aan Patti Smith om een sample te mogen gebruiken uit haar grote hit Because the Night. The Night was dat van Henri PFR, net na de historische nieuwsfeiten van deze 20 mei.
1: Goedemiddag, welkom bij Club De Wit.
0: En tot aan de airplay van deze week, absoluut een van de muzikale toppers uit de jaren 80, deze single hier. Squitty Polity is dit hier en de plaat heet...

0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

0: verlegen baasje, oftewel een shy guy, Diana King was dat op deze dus 20 mei. Het is vandaag de sterfdag van onder meer Ray Manzarek. De Amerikaanse toetsenist van The Doors, overleed in 2013, werd 74 jaar. En ook vandaag de sterfdag van Robin Gibb, een van de Britse zangers van deze Bee Gees, overleed in 2012, werd 62 jaar.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

Het eerste serieuze schot in de roos van onze Nederlandse vriend hier Marco Borsato. Dat was Dromen zijn bedrog. Zometeen de uurwissel van 1 uur. Tot die tijd nog onder meer Hagel op de radio. En Think of B. Zometeen ben ik er terug dus met deel 2 van Club de Weet.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: De pro-Palestijnse betogers aan de UGent stoppen met de bezetting van het rectoraat. Ze starten daar vanmorgen mee een escalatie van hun wekenlange protest tegen alle banden met Israëlische instellingen door de oorlog in Gaza. UGent-rector Petra de Sutter zag vanmiddag geen andere manier dan naar de rechtbank in kort geding te trekken.
2: Het is duidelijk dat er toch een lijn overschreden is. Na vorige week ben ik het gesprek geëindigd met de oproep van als jullie dat willen, zitten we volgende week terug samen. We hebben daar geen reactie meer op gekregen. Ze kiezen heel duidelijk voor een escalatie. Overal graffiti, dat is echt wat vandalisme. Dat betekent dat wij nu niet anders konden natuurlijk dan rechtelijke stappen zetten.
1: Een tweede groep actievoerders bezet wel nog altijd het UFO-gebouw. Het is niet duidelijk of die actie ook wordt stopgezet. Mediaminister Sieltje van Achter wil dat VRT een recente studie volledig openbaar maakt. Het gaat om een studie over hoe jongeren staan tegenover onder meer homoseksualiteit. Aanleiding zijn uitspraken van filosoof Maarten Boudry in de Afspraak gisteravond. Volgens Boudry houdt de VRT cijfers over de herkomst van jongeren achter. De VRT ontkent dat en zegt dat de cijfers niet betrouwbaar zijn om er conclusies uit te trekken. Het onderzoek naar de ex-radiopresentator van Nostalgie voor het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik is afgerond. Dat meldt het Brusselse parket. De zaak kwam vorige zomer aan het licht nadat zijn echtgenote de beelden ontdekte en de politie belde. De raadkamer zal nu beslissen of het tot een proces komt. De ex-presentator is intussen vrij onder voorwaarden. Er komen kritische reacties op het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de VS. Werkgeversfederatie VBO roept op tot waakzaamheid omdat de markt onvoorspelbaar is. En ook ondernemersorganisatie VOCA noemt de deal niet ideaal, onder meer omdat Europa meer moet toegeven dan de VS. Zo schrapt de Europese Unie de invoertarieven op de meeste Amerikaanse producten in ruil voor een algemene heffing van 15% op Europese goederen. Je hoort CEO Frank Beks.
3: Voor onze Vlaamse ondernemingen is het een goede zaak dat er nu eindelijk een definitieve deal is, die weliswaar geen goede zaak is omdat er een tarief wordt opgelegd, maar in ieder geval wel stabiliteit en rust brengt en vooral voorspelbaarheid voor bedrijven. Het is dus goed dat we nu op die 15% hebben afgeklopt, wat dan natuurlijk liever minder gezien.
1: Het akkoord loopt tot 2029. Rusland heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In Dnipro in het oosten vielen 2 doden en 6 gewonden. In Sumy in het noorden vielen 6 gewonden bij een droneaanval op een residentiële wijk. Ook de regio's rond Odessa en Zaporizhia werden getroffen. Daarbij raakten 4 mensen gewond. En er is ook schade aan opslagplaatsen en energieinfrastructuur. En tennis. Onze landgenote Sofia Kostoulas staat in de laatste kwalificatieronde van Roland Garros. Kostoulas versloeg een Japanse in 2 sets. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Griekse of een Chinese. Ook Greet Minne en David Goffin kunnen zich via de kwalificaties nog plaatsen voor Roland Garros. Deze namiddag opklaringen bij zo'n 19 graden. Lokaal kan er een bui vallen. Morgen brede opklaringen en zonnig bij 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Nog tot 2 uur, Ronde Wit. Melinda FM. Zij ja!

0: De lelijke, of laat ons zeggen, de minder mooie mogen allemaal passeren, maar de mooie, de hele mooie mogen blijven bij deze Sean Kingston. Beautiful Girls was dat, net na de verhalen die het wereldnieuws halen in het nieuws van 1 uur hier bij Melinda FM.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Trouwens, het is vandaag Wereldbijendag op deze woensdag 20 mei. Om het belang van de bijen te benadrukken, alsof we dat niet weten, hè, dat die beestjes zo belangrijk zijn. Welkom in deel 2 van Club De Wit allemaal.

0: Tja, toen was er weer volop liefde in het huis van deze Tina Turner. When the heartache is over was dat. En nu terug naar de dansparade van begin jaren 90 voor deze danskraker dus van Black Kiss en Charita. We gaan nog eens luisteren naar Jump on the Floor.
1: Jump on the floor. I take a jump on the floor. A jump, a jump on the floor. Jump on the floor.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Ah wel, vooruit, we gaan ze niet langer ophouden. Ik moet gaan, zo zong ze Pommelien Thijs was dat. En nu een nummer die oorspronkelijk zou geheten hebben Rubberball Man. Gelukkig hebben ze het wijselijk veranderd naar Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Het verhaal over een jonge vrouw die verlangt naar een romantische relatie terwijl ze eenzaam en alleen in haar donkere, lege huis zit.
1: Club De Wit, hier hoor je de beste klassiekers.

0: The First Time werd nog eens professioneel bezongen door deze Italiaan hier. Damiano David was dat op deze dus 20 mei.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En mevrouw Snap, de Armeense zangeres Rosalyn, wordt er vandaag 26. Busta Rhymes, de Amerikaanse rapper 44. Libo M, de Zuid-Afrikaanse componist en ook zanger, wordt er 62. De Nederlandse kleinkunstgod Boudewijn de Groot wordt er 82. En Joe Cocker, mocht hij nog leven zijn, hij overleed in 2014, deze Britse zanger. Hij zou 83 geworden zijn. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is de Amerikaanse actrice en ook zangeres Cher. Ze wordt er vandaag exact 80.

0: Vandaag 80 jaar is ongetwijfeld een van de best geconserveerde vrouwen uit de geschiedenis van de popmuziek. Mede daardoor is ze tegelijkertijd een wandelend reclamebord voor de plastische chirurgie. Maar ze scoorde ook dikke hits met de platen Believe If I Could Turn Back Time en deze, het door ons gedraaide All or Nothing.
1: Melinda 12-2. Dit is Club De Wit.
0: Nu met de Romantics nog eens op de radio van heel wat jaren geleden. What I Like About You gaan ze brengen.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk

Dit jaar exact 22 jaar geleden de terechte winnaar voor Oekraïne van het Eurovisie Songfestival met deze Wild Dances. Ruslana was dat. En afscheid nemen doen we vandaag in pure schoonheid, want dit hier is echt wel een van mijn favoriete platen aller tijden. Natuurlijk uit de gouden jaren 80 of wat dacht je. Roxy Music is dit hier en Avalon. Maak er nog een fijne muzikale dag van hier bij Melinda FM. En wat mij betreft heel graag zelfs. Tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: De stad Brugge die roept op om geen brood of andere eten te geven aan zwanen. Tijdens het broedseizoen kunnen ze agressiever worden en achtergelaten voedselresten die veroorzaken problemen, terwijl de dieren zelf genoeg voedsel vinden. Het stadsbestuur van Brugge koopt 17.500 vierkante meter grond in het gebied Klein Appelmoes in Assenbroek aan om het natuurgebied Gemene Weidebeek uit te breiden. Mogelijk komt er ook een zwemvijver voor honden. In Gent hoeft een 19-jarige jongeman die betrokken was bij de vechtpartij waarbij de 18-jarige Jaro uit Oudenburg zwaar gewond raakte, geen enkel band meer te dragen. Het parket kan nog in beroep gaan. Zangeres Misha Mara vervangt deze zomer Margriet Hermans in de voorstelling Lekker blijven hangen in Middelkerke. Margriet Hermans die stopt met optreden omdat ze een zeldzame kanker heeft. En Misha Mara die zegt dat ze de vervanging enkel doet omdat Margriet dat zelf vroeg. De kustwacht krijgt tijdelijke versterking van een onbemande drone die tot begin juli de Noordzee bewaakt. De drone die spoort transmigranten in nood op en detecteert sneller vervuiling en stijgt 2 keer per dag op vanuit de kazerne in Lombardzijde. Brugge gaat strenger toezien op nutswerken omdat voetpaden en straten soms kort na elkaar opnieuw worden opengebroken voor verschillende werken. En dat zorgt vaak voor frustratie bij bewoners.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is vandaag bewolkt met verspreide buien, maar geleidelijk wordt het droger vanuit het westen en komen er meer opklaringen. In het oosten kan het nog wat langer duren voor de laatste buien wegtrekken. Het is zo'n 14 tot 19 graden met een matige tot vrij krachtige wind. Later wordt het overal droog met brede opklaringen. Morgen blijft het meestal droog met een mix van zon en wolken en tegen de avond klaart het opnieuw breed op. De temperaturen die stijgen naar 18 tot 23 graden, al blijft het morgen donderdag aan de kust koeler rond 17 graden door een noordwestelijke zeebries.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door Imoyo, Imoyo,
0: Imoyo. Melinda FM, 23 Stef Tielemans.

0: helemaal de lucht ingeschoten, die liefde. This Love van Maroon 5. Hey, goedemiddag alweer. Het is woensdag, het is het midden van de week. En dat betekent dat ik ook alweer Christophe Van Dam naar de studio heb gehaald. Want zometeen krijg je alweer een verhaaltje uit het muzikale hitverleden in Hitstory. En voor de rest, elk moment, muziek die jij kent, wees welkom.
1: 2-3, dit is Matinee.

0: Cliff Richard, Sir Cliff Richard moeten we zeggen. The Only Way is out. En hij zit hier alweer naast mij.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Dam.
3: Let's Spend the Night Together van de Stones uit 1967 was eigenlijk een plaatje met een dubbele A-kant. Met op de B-kant Ruby Tuesday. Volgens Marianne Faithfull schreef Mick Jagger Let's Spend the Night Together na hun eerste wilde nacht samen. Toen de Stones het nummer wilden spelen in de Ed Sullivan Show, greep vooral de host himself in. Ze spraken af de tekst voor de gelegenheid aan te passen naar Let's Spend Some Time Together. David Bowie was trouwens een van de artiesten die het nummer later ook zal opnemen. Voor veel Amerikaanse radiostations was de tekst van Let's Spend the Night Together te gewaagd. En ze piepten bij gevolg het woord night weg of besloten het andere nummer Ruby Tuesday te draaien. Het gerucht ging trouwens de ronde dat Ruby Tuesday over een ex van Keith Richards, Linda Keith, zou gaan. Het gebruik van de hobo-viool, een soort cello, droeg ook bij aan de unieke klank van het nummer. Het nummer werd uiteindelijk een grote hit voor de band, met een nummer 1 positie in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Ruby Tuesday werd ook vaak gecoverd door Melanie, Rod Stewart en Manfred Mann's Earth Band.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Vorig jaar maakten ze een plaat samen. Pauline en Mark Floor en Fantasie. Soms heb je wel dingen in het leven waarvan je denkt, ja, kon ik de klok maar terugdraaien. En dat is ook een beetje het verhaal in dit plaatje van Johnny Hates Jazz uit 1987. If I could turn back the clock.

0: Dua Lipa was dat met een van haar hits. 2024, These Walls.
1: Een one hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1984. Dan scoorde Elbow Bones en The Racketeers met A Night in New York. Het was een project van John Rinsky. Hij werkte samen met August Darnell. En die Darnell die was bekend van Kid Creole en The Coconuts. Het nummer heeft een retro big band style. Het werd geschreven door Ron Rogers. De sound sloot aan bij de jaren 40 revival. En de single werd een hit in Nederland, maar ook in België. In het Verenigd Koninkrijk haalde het de hitlijsten als ook. Het project bleef eerder eenmalig. Het nummer bleef daarom ook hun bekendste werk.
1: Een one-hit wonder.

Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop.

0: bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19 of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.

allergestendste hitplaat van Ella Langley en Loving Life Again. En nu ga ik je terug meenemen naar de jaren 80. En dat doe ik met een energieke sound en een boodschap van losbreken, vooruitgaan en jezelf tonen zoals je bent. Dit is een plaat van Lisa. Haar volledige naam is Lisa Boré. Ze teisterde de hitparades van 1903.

Tatje. Tatje McRae was dat. En Tit for Tat. Ik ruim de plaats voor Luc de Lee zometeen. Wekelijkse afspraak met de rotonde muziek en natuurlijk ook veel informatie. Morgen dan zijn wij er graag terug, doen we het opnieuw. Tussen 2 en 3 voor een nieuwe matinee hier bij Melinda FM. De radio voor de Midden- en de Westkust. En natuurlijk ook de volledige regio West-Vlaanderen en ook via onze app. Vandaag besluiten we met TLC en Waterfalls.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Het is vandaag woensdag, dus zitten we al in de midweek aflevering van onze Rotonde. Met Kurt Nielsen en She's So High. En als we de weergoden mogen geloven, dan gaan we een heel prettig en warm weekend tegemoet. Dus we kijken er naar uit. Maar eerst nog muziek bij Melinda FM. Welkom op woensdag.

Met deze muziek in het achterhoofd ben ik al een klein beetje aan het denken aan het country en western weekend in Middelkerke. Dit was Rednecks en Cut Night Joe. De originele K3 zal weer afscheid moeten nemen van elkaar. Ze zijn begonnen aan een allerlaatste showreeks en dan moet iedereen weer zijn eigen weg gaan. Voor Kathleen is het duidelijk dat ze nu definitief afscheid zal nemen als zangeres. Er wacht haar nog uiteraard een heel mooie toekomst in het warme Zuid-Afrika, waar haar B&B weer op haar wacht en waar ze aan het timmeren is aan de opening van de Tomorrow Music Art School. Jawel, ze wil ook voor de kinderen in de contreien van Zuid-Afrika dat ze hun talent kunnen tonen, want daar zit nog altijd veel verborgen. Een heel mooi initiatief.

Een van die power women, Anastasia en One Day in Your Life. In het kader van de Week van de Opvoeding 2026 slaan Huis van het Kind Lichtervelde, Natuurpuntkern Lichtervelde en Gezinsbond Lichtervelde de handen in elkaar voor een gezellige en avontuurlijke gezinsactiviteit Plezier in het Bos. Tijdens deze interactieve gezinswandeling ontdekken groot en klein het prachtige Gewijnsbos op een speelse manier. Onderweg wachten leuke doe-opdrachten, een vleugje lekkers en vooral veel plezier voor het hele gezin. Waar starten we? Aan de kiosk Gewijnsbossen en de starttijd is tussen 13:30 en 15:30. De datum is zaterdag 23 mei en de activiteit eindigt om 17 uur. Nog een tip, kom misschien wel met de fiets, want er is weinig parkeergelegenheid daar. Inschrijven kan via de website van Week van de Opvoeding in Lichtervelde. Dua Lipa.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

Hij is ruim de 80 gepasseerd. Tom Jones hier samen met Art of Noise en een nummer van Prince. Dit was Kiss. Het nieuwe systeem van afval blijkt als een vruchten af te werpen. Sinds we nog beter moeten sorteren, vermindert onze afvalberg. Het restafval is met 30% gedaald sinds begin dit jaar. Als we zo verder doen, zullen we niet nodig hebben tot 2030 om onze normen te halen, maar die zullen al behaald worden in 2027. De doelstelling was 97 kilogram per inwoner. Ook voor GFT-opgaling wordt nog naar betere oplossingen gezocht, volgens intercommunale IMOG. En dit is nog wat jeugdsentiment. Patricia Paai.

We herkennen uiteraard ook nog het originele van Julio Iglesias, maar dit was onze eigen Jovalli met Niemand kan mij doen geloven. De stad Roeselare schrijft wielergeschiedenis op 28 juli met een wereldprimeur in de wielersport. Tijdens Gedovi Natour Criterium rijden atleten van de Special Olympics voor het eerst samen met ex-profwielrenners in koppeltijdrit. Het unieke concept past binnen een unified sportvisie en zet Roeselare internationaal op de kaart. Tegelijk verlengt de stad ook haar samenwerking met VZW Roeselare Koerst tot 2031. Meter Ine Beijen en Peter Johan Michiel ondersteunen het project actief. Natour 2026 belooft topsport, beleving en een sterk verhaal van inclusie en verbinding. En dit is Damiano David.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Een flashback naar 1988 met de Pasadena's en Ride On of gewoonweg Tributes. Dit jaar zal de warmste week zich inzetten voor een warme thuis voor iedereen. Met drie nieuwe ambassadeurs, Maureen van Herbergen, Hakim Chattar en Wannes Lacroix. Vanaf vandaag kunnen organisaties en verenigingen hun projecten registreren en weer meehelpen een nieuwe thuis te vinden voor iedereen. Want helaas, ook in België is dit niet voor iedereen weggelegd. Dit is muziek van Emma Geesters, Meisje uit de klas.

ook alweer een van die Belgische talenten die we ontdekt hebben via een liedjeswedstrijd, maar waar we nog weinig van horen. Born and Fools Rush In. Mag ik jullie nog een prettige woensdag toewensen en veel plezier met onze collega's. Morgen zijn we terug met de donderdag aflevering en we hopen dat jullie weer aan de andere kant van de radio zitten. Tot morgen!

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Het Hof van Beroep in Gent heeft geoordeeld dat de tax op de tweede verblijven in Knokke-Heist ongrondwettig is. Verschillende inwoners die vechten die belasting die recent nog verhoogd werd al langer aan. De kustwacht krijgt tijdelijke versterking van een onbemande drone die tot begin juli de Noordzee bewaakt. De drone die spoort transmigranten in nood op en detecteert sneller vervuiling en stijgt 2 keer per dag op vanuit de kazerne in Lombardzijde. De Brugse Raadkamer heeft de internering bevolen van een 34-jarige Oostendenaar die zijn 81-jarige onderbuur neerstak. Volgens de gerechtspsychiater was de man ontoerekeningsvatbaar. In Brugge zijn 4 mannen veroordeeld tot celstraffen voor het stelen van een Rolex van een oudere vrouw op de zeedijk van Knokke. Ze rukten het horloge van haar pols en probeerden ook haar ring los te trekken. 2 jonge mannen uit Harelbeke en Zwevegem die zijn veroordeeld omdat ze een jongen van 15 jaar afpersten, hem sloegen en hem op een sportdomein in Wervik met een mes bedreigden nadat hij een naaktfoto had doorgestuurd. Zangeres Misha Mara vervangt deze zomer Margriet Hermans in de voorstelling Lekker blijven hangen in Middelkerke. Margriet Hermans die stopt met optreden omdat ze een zeldzame kanker heeft. En Misha Mara die zegt dat ze de vervanging enkel doet omdat Margriet dat zelf vroeg.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is vandaag bewolkt met verspreide buien, maar geleidelijk wordt het droger vanuit het westen en komen er meer opklaringen. In het oosten kan het nog wat langer duren voor de laatste buien wegtrekken. Het is zo'n 14 tot 19 graden met een matige tot vrij krachtige wind. Later wordt het overal droog met brede opklaringen. Morgen blijft het meestal droog met een mix van zon en wolken en tegen de avond klaart het opnieuw breed op. De temperaturen die stijgen naar 18 tot 23 graden, al blijft het morgen donderdag aan de kust koeler rond 17 graden door een noordwestelijke zeebries.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Melinda FM 45 Jan Snel.

Het is zo een van die nummers die je gerust kan beschouwen als zijnde een ware klassieker. 1976, Peter Frampton, Show Me The Way. Goedemiddag, het is alweer woensdag. We hebben de week in de half gekapt. Het beste helft komt er zo dadelijk aan, richting weekend.

Ik maak het mezelf ook steeds wijs. You can win if you want. Als ik alweer een nieuwe lottoformulier invul. Maar meestal wordt dat helemaal niks. Ik heb ook een nummer meegebracht van Freemoed. Tranen op mijn wang. Dat krijgt u zo dadelijk. Straks gaan we ook eens kijken of we een goed nieuwsbericht kunnen vinden. En natuurlijk ook eens kijken wat het weer ons gaat brengen voor de komende dagen. Want dat, kan ik al wel verklappen, ziet er heel erg goed uit.

All Saints, Pure Shores. Ik heb een goed nieuwsbericht gevonden. Ik moet me er wel even op concentreren. Het is niet zo makkelijk. Een onderzeese vulkaan in de Stille Oceaan heeft wetenschappers versteld doen staan. Toen bleek dat hij de eigen methaanvervuiling ook zelf weer netjes opruimde. Het zou wel eens een bijzonder nuttig proces kunnen zijn in het tegengaan van de opwarming van de aarde. In januari 2022 barstte de onderzeese vulkaan Hunga Tonga Hunga Hapai in de Stille Oceaan uit. Een van de hevigste vulkaanuitbarstingen ooit. De vulkaan deed daarna ook nog iets volkomen onverwachts. Hij werkte een deel van zijn metaalvervuiling ook

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Nena, doorgetramd. Bart die vraagt, kan je die naam van die vulkaan nog eens even meedelen? Ja, ja, het zal wel zijn dat je die naam wil weten. Hunga Tonga Hunga Hapai uit de Stille Oceaan. Ik denk dat ik daar even op vakantie ga. Met een cruiseschip. Lijkt me een sterk idee.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

Miley Cyrus, Let's Pretend It's Not The End Of The World. En daarvoor Hero, Toen Ik Je Zag. Ik heb Rides at Fred meegebracht. Een nummer waar we zowaar vrolijk van worden. Straks het weer.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon

80 was prachtig en Blondie die hebben daaraan meegewerkt. Tide is I uit 1980. Ik heb het weerbericht er even bijgenomen. Vrienden, zet die radio wat luider, want ik heb goed nieuws. Vandaag, dat valt wel mee. Af en toe wat zon, af en toe wat wolkjes. Maximum temperatuur 17 graden. Maar dan, nu komt het morgen. 19 graden, vrijdag 25, zaterdag 27 als ook. Zondag, maandag doen we er nog een graadje bij. Zou het 28 graden worden als ook dinsdag en woensdag. Ik weet niet wat we dan moeten doen, maar dan wordt het 31 graden. 31 graden aan zee. Ga eens kijken wat dat doet in het binnenland.

0: can dance all night.
1: Miles Smith, nice to meet you. Ik heb eens even gekeken wat het weer ons gaat brengen in het binnenland. Ik denk dat we beter hier aan de kust blijven, want er wordt de temperatuur voorspeld voor maandag, dinsdag, woensdag volgende week tot 33 graden. Dat wordt zweten, puffen, blazen, veel drinken en misschien geen alcohol, want dat is niet zo'n goed idee. Wij zijn helemaal aan het eind gekomen van deze woensdagse aflevering. Veel plezier zo dadelijk met de Turbulentie Show. Graag tot morgen om een uur of 4.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Aan de UGent zijn 44 pro-Palestijnse actievoerders opgepakt. Dat gebeurde toen de politie vanmiddag hard ingreep om een einde te maken aan de bezetting van het rectoraat. Die was vanmorgen begonnen en deed de boel escaleren. Journalist Quinten Evens volgt het daar al de hele dag.
2: Terwijl dat gebeurde, kwam er al maar meer volk die mensen toejuichen. Die groep werd zo groot dat ook daar de oproerpolities moeten tussen beiden komen. En ze hebben daar dan de straat helemaal afgezet. Al die actievoerders die gaan nu naar het politiebureau, daar worden ze geïdentificeerd.
1: Twee agenten raakten ook licht gewond bij de actie. In het rectoraat zitten geen betogers meer, in het UFO-gebouw wel nog. In Dilbeek in Vlaams-Brabant is een buschauffeur zwaar gewond geraakt bij een frontale botsing met een vrachtwagen. De buschauffeur zat gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte gewond. Volgens getuigen was de vrachtwagen door het oranje gereden omdat hij niet meer kon stoppen. Daardoor botste hij op de bus die net afdraaide. Enkele honderden leerkrachten hebben betoogd aan het kabinet van Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir in Brussel. Ze gaan niet akkoord met de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken, zoals godsdienst. Je hoort Nancy Libert van de Socialistische Vakbond.
3: Als je met de directeur spreekt ook, het is echt chaos om dit te kunnen organiseren. De verschillende levensbeschouwingen mag men op verschillende tijdstippen geven. Men mag het in andere scholen geven. Wij denken ja, dat men ook op termijn zal zeggen, de levensbeschouwingen, dat kunnen we eigenlijk niet meer organiseren. Dus we gaan dat uit het curriculum van de scholen halen.
1: De bonden vrezen ook voor gevolgen voor de kwaliteit van ons onderwijs en dat meer dan 1000 leerkrachten hun job zullen verliezen. De Vlaamse regering wil met de hervorming 100 miljoen euro besparen. In ons voetbal wordt Edouard Stil de nieuwe trainer van La Louvière. Hij tekende er een contract voor 3 seizoenen. Stil volgt Frédéric Taquin op, die na 9 jaar en 4 promoties vertrekt bij La Louvière. Stil was eerder hoofdcoach bij Charleroi, Eupen, Kortrijk en de Engelse tweedeklasser Watford. En geen hoofdtoernooi op Roland Garros voor David Goffin. Hij verloor in de tweede kwalificatieronde van een Brit. Goffin is 35 en stopt na dit seizoen met tennissen. Het was dus zijn laatste keer in Parijs. Goffin stond al 13 keer op de hoofdtabel van Roland Garros. Ik ben hier altijd onthaald als een van jullie, als een prins, zei hij na zijn nederlaag.
4: C'était que du bonheur, que des émotions, des magnifiques matchs, des magnifiques cours, des superbes ambiances. J'ai toujours été accueilli ici comme un des vôtres, comme un champion, comme un prince. Merci beaucoup.
1: 10 jaar geleden haalde Goffin zijn beste resultaat op Roland Garros, de kwartfinales. Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 11 graden. Morgen begint zonnig, na de middag stapelwolken, we halen dan tot 23 graden. Vanaf vrijdag krijgen we warm zomerweer met veel zon. Vrijdag tot 28 graden, zaterdag plaatselijk 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 56, Jacques van Bellegem.

0: In het dagelijkse leven word je ook heen en weer gesleurd tussen het werk en het huishouden. Je bent net een pingpongballetje, zo kan je het best vergelijken. Het was Womack & Womack met Life Just a Ball Game.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

kan het echt niet mooier verwoorden. Dance away or fly away. Dat was nog even Francisco in die turbulentie show. 6:03, woensdagmiddag. The sun is shining. Met deze geluiden van Simple Minds. Don't you know?

Heel wat mensen hebben ongetwijfeld laten blijken dat ze grote fan wezen van Simple Minds en Jim Kerr, All the Things She Say. Voor deze terug naar 1977. Wordt nog beschouwd

0: Ja, hopelijk moeten we dat absoluut niet tegenkomen dat die bom ooit zal vallen. Maar de bom valt nu in die turbulentieshow met Cat's Eye.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

0: schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De dame heeft al veel tegengekomen qua gezondheid in het dagelijkse leven. Maar ze blijft altijd optimistisch. The Big Love van Roxette. En onze liefde gaat nu uit naar deze geluiden van Love.

ik steek het absoluut niet onder stoelen of banken, maar ik ben een grote fan van deze Pommelien Thijs in de duet met Mol. Dat was In het Midden. Ik laat In het Midden en zeg je graag tot morgen. Wij besluiten met Col.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Het gerecht onderzoekt een reeks wanpraktijken bij parkeerbedrijven in de buurt van Brussels Airport in Zaventem. Je kan er je auto achterlaten als je op vakantie vertrekt. Een medewerker parkeert hem dan ergens voor jou. Maar meerdere klanten klagen, vertelt HLN-consumentenexperte Safia Yashou.
2: Het gaat onder meer over gestolen auto's van vakantiegangers, auto's waarmee zonder toestemming gereden zou zijn. Ook keerden sommige voertuigen beschadigd terug. Daarom is het belangrijk om voorzorgen te nemen als je zo'n parking gebruikt. Maak voor vertrek altijd foto's en filmpjes van je auto en de kilometerstand. En check ook op voorhand de reviews van dat parkeerbedrijf en of het camerabewaking heeft.
1: De voorbije 2 weken zouden er ook 2 wagens gestolen zijn. Het parket raadt alle slachtoffers aan om een klacht in te dienen. De hervormingen van de levensbeschouwelijke vakken in ons onderwijs komt er. Maar ik wil wel nog praten met de scholen over hoe ze het moeten organiseren. Dat heeft Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir gezegd in het parlement.
3: Uitstel van grote hervormingen? Nee, ik ga dat niet doen. Dat is ook geen goed idee. Ik geef wel toe, die 100 miljoen besparing van de levensbeschouwelijke vakken, dat is inderdaad een hele pittige. Dat maakt het puzzelwerk bijzonder moeilijk. Ik wil daar gerust mee nadenken. Er zijn ook wat directeurs geweest die ook echt constructieve voorstellen hebben gedaan. Daar wil ik ook gerust naar kijken.
1: De Vlaamse regering wil met de hervorming 100 miljoen euro besparen. Enkele honderden leraars hebben daar deze namiddag tegen betoogd in Brussel. Het staatsbezoek van de Russische president Poetin aan China zit erop. Net voor zijn vertrek ging hij nog op de thee bij zijn Chinese collega Xi Jinping. Rusland en China ondertekenden zo'n 40 akkoorden om beter samen te werken, onder meer rond handel, technologie en energie. Poetin nodigde Xi ook uit voor een tegenbezoek aan Rusland ergens volgend jaar. De Ecuadoraan Jonathan Narváez heeft de 11e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij haalde het in een sprint met 2 voor de Spanjaard Enric Mas. Narváez pakt zoals een 3e ritzege in deze Giro. In het klassement blijft Portugees Alfonso Eulalio aan de leiding. Topfavoriet Jonas Vingegaard volgt al op een kleine halve minuut. En het mosselseizoen is officieel geopend. De eerste Zeefse hangcultuurmosselen van het jaar zijn geoogst in de Oosterschelde. Dat is vroeger dan anders. Maar de mosselen zijn uiteraard opnieuw heel erg lekker, zeggen experts.
4: Je ziet dat het mooie vette mossel, kleur is goed. En een mooie bolling in de mosselen, dus die is helemaal oké. Klaar voor consumptie.
1: In sommige restaurants kan je wel al enkele dagen mosselen eten. Op de bodemcultuur mosselen moeten we wel nog wachten tot 1 juli. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 11 graden. Morgen eerst zon, later stapelwolken tot 23 graden. Vanaf vrijdag zonnig zomerweer, vrijdag tot 28 graden, zaterdag plaatselijk zelfs tot 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Van maandag tot donderdag tussen 18 en 19 uur. Zicht op West. Een blik op wat er leeft in onze regio. Met Dirk Smeets. Melinda FM.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot sales coach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.

0: Zicht op West. Het Actua-programma met Dirk Smeets. Hoor wat er leeft in onze regio.
1: ¡Pero que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x0 6. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Ons federaal parket onderzoekt of er ook Belgen betrokken waren bij de zogenaamde sluipschuttersafaris in ex-Joegoslavië in de jaren 90 in Sarajevo, dat is nu de hoofdstad van Bosnië. Bij die safaris zouden rijke toeristen 100.000 euro of meer betaald hebben om op burgers te schieten. Het parket wil er niets over zeggen, alleen dat het dat onderzoek start op basis van informatie in de pers. Ook in Italië en Oostenrijk loopt al zo'n onderzoek. Binnenlandminister Quintin stuurt geen extra agenten naar onze kust om het probleem met transmigranten mee aan te pakken. Volgens Quintin krijgen ze daar al genoeg steun, zegt politiek journalist Rob van Erck.
2: Omdat er al heel veel extra steun gekomen is naar de kust in de strijd tegen die transmigranten, zegt minister Quintin, 50 extra agenten, een droneteam, een helikopter, zelfs agenten te paard. En dus kan er voorlopig niets extra komen, zegt minister Quintin.
1: Eerder vandaag trok de korpschef van de Westkust nogthans aan de alarmbel, omdat de politie nu te weinig middelen heeft om mensensmokkelaars tegen te houden. De pro-Palestijnse actievoerders, die nu nog het UFO-gebouw aan de UGent bezetten, zullen daar morgenmiddag vrijwillig vertrekken, om 14:00. Dat hebben ze beslist na overleg met de UNIF. De rechter had eerder vandaag beslist dat de politie iedereen mocht weghalen. Meer dan 40 betogers werden gearresteerd, onder meer omdat ze van alles vernield hadden in de gebouwen van de UGent. De politie onderzoekt nu wie wat gedaan heeft en wie overgedragen wordt aan het parket. Buitenlandminister Prevot heeft de Israëlische ambassadeur in ons land op het matje geroepen over de harde aanpak van deelnemers van de hulpvloot voor Gaza door de Israëlische Veiligheidsdienst. Onder hen ook 7 Belgen. Ze werden gevangen gehouden, vastgebonden en met hun hoofd naar beneden geduwd. Ook andere landen pikken die aanpak niet. Zelfs de VS en Israëlisch premier Netanyahu zijn er niet over te spreken. Club Brugge trainer Ivan Leko roept op tot kalmte. We moeten gewoon normaal doen, zegt hij. Club kan morgenavond op het veld van KV Mechelen voor de 20e keer landskampioen worden. De focus moet volledig op die wedstrijd liggen, zegt Leko.
3: Already from yesterday, we try to put all the focus absolutely on tomorrow. Thursday 8:30 Mechelen. This is where we need to put all the focus and concentration on.
1: Club is kampioen als het zelf wint in Mechelen. Als het gelijk speelt of verliest, dan hangt het af van wat achtervolger Union doet bij AA Gent. Vannacht klaart het helemaal op bij minima rond 11 graden. Morgen is het eerst vrij zonnig, later komen er stapelwolken opzetten, maximaal tot 23 graden dan. Vanaf vrijdag is het zomers, met veel zon en temperaturen tussen 25 en lokaal 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.